Ik kan voelen onder met je. Ga maar net zo in de regen. Hing mijn pillen aan. Nou.